0: Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Het Hof en de jury zitten nog samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar, voor de andere tot 5 jaar. Er is meer informatie over de man die een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33 en geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Union-speler Christian Bourges na de nederlaag in Sint-Truiden. Bourges was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Bourges mist sowieso de play-off 1-wedstrijd voor komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een hangar in de Tieltstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Tveld in Lichtervelde en het Vrijgeweid in Zwevenzeelen-Wingenen is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgeweidstraat in Zwevenzeelen, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest weerbericht. Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Het Hof en de jury zitten nog samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar, voor de andere tot 5 jaar. Er is meer informatie over de man die een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33 en geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Union-speler Christian Bourges na de nederlaag in Sint-Truiden. Bourges was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Bourges mist sowieso de play-off 1-wedstrijd voor komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Radio Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
0: De nacht van Oost-West.

0: op mijn display staan de belangrijkste nieuwsberichten in 203 jaar tussen 5 mei 1821 en 5 mei 2024. Op 5 mei 1821 overlijdt de Franse keizer en generaal Napoleon Bonaparte op het eiland Sint-Helena, vandaag precies 205 jaar geleden. Vermoedelijk overleed hij aan maagkanker door een arseenvergiftiging. Arseen werd in die tijd vaak voorgeschreven als behandeling voor maagklachten en psychische problemen. Zoals bekend werd Napoleon 2 keer verbannen. De eerste keer was dat in 1814 naar het eiland Elba, maar daar kon hij ontsnappen in 1815. In Frankrijk nam hij dan voor 100 dagen de macht opnieuw in handen. Maar de nederlaag in de slag bij Waterloo in datzelfde jaar 1815 betekende zijn definitieve einde. Hij werd een 2e keer verbannen, 8000 kilometer verder, naar het Britse eiland Sint-Helena. Daar is hij dan 5,5 jaar later, vandaag in 1821, overleden. 19 jaar later, in 1840, werd hij bijgezet in het Hôtel des Invalides in Parijs. Napoleon Bonaparte werd 51. 5 mei 1835 staat in alle geschiedenisboeken, want dan rijdt in ons land de eerste trein van Brussel naar Mechelen en terug. Het was meteen ook de eerste trein op het Europese vasteland. Het ging eigenlijk om 3 treinen van elk 30 wagons, samen goed voor 900 VIP's, waaronder de Britse uitvinder van de 3 stoomlocomotieven, George Stephenson. Astronaut Alan Shepard is in 1961 de eerste Amerikaan in de ruimte, vandaag 65 jaar geleden. De vlucht duurde niet langer dan 1 kwartier en ging niet hoger dan 187 kilometer. De Rus Yuri Gagarin cirkelde een kleine maand eerder al 1 omwenteling rond de aarde en was daarmee de eerste mens in de ruimte. 45 jaar geleden, vandaag in 1981, is de Ierse activist Bobby Sands overleden na een hongerstaking van 66 dagen in de gevangenis in Noord-Ierland. Hij was net 27 geworden. Met zijn hongerstaking wou hij meer rechten voor de IRA-gevangenen afdwingen. Zo vroeg hij onder meer behandeld te worden als een politiek gevangene. Bobby Sands was lid van het IRA, het Iers Republikeins Leger, dat strijdde voor een onafhankelijk Ierland. In 2024 is de Britse acteur Bernard Hill overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol als Theoden in The Lord of the Rings, maar ook als kapitein Smith van de Titanic. Bernard Hill werd 79. 105 jaar geleden, vandaag in 1921, wordt parfum Chanel nummer 5 gelanceerd. De Franse ontwerper Coco Chanel wou daarmee de vrouw bevrijden van de bloemengeur. Chanel nummer 5 was dan ook de eerste parfum die niet naar bloemen rook. Ze lanceerde haar parfum op de 5e dag van de 5e maand, omdat ze in het geluk van het getal 5 geloofde. De marketing deed het goed, want de vierkante flacon werd iconisch. Chanel nummer 5 is nog altijd een van de best verkochte parfums. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Op 6 mei 1840 verschijnt de allereerste postzegel, de zogenaamde One Penny Black. Dat was in Engeland. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 6 mei hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn op Radio Oost-West met radiocollega Andries Verlinden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een hangar in de Tieltstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiverskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Het Veld in Lichtervelde en Het Vrijgewijd in Zwevenzeelen-Wingene is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgewijdstraat in Zwevenzeelen, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
5: Radio Oost-West.
6: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Het Hof en de jury zitten nog samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar, voor de andere tot 5 jaar. Er is meer informatie over de man die een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33 en geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Union-speler Christian Bourges na de nederlaag in Sint-Truiden. Bourges was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Bourges mist sowieso de play-off 1-wedstrijd voor komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Radio Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
3: Radio Oost-West.
4: De wakkere wekker.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Nieuws. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Het Hof en de jury zitten nog samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar, voor de andere tot 5 jaar. Er is meer informatie over de man die een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33 en geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Union-speler Christian Bourges na de nederlaag in Sint-Truiden. Bourges was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Bourges mist sowieso de play-off 1-wedstrijd voor komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Radio Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
1: Radio Oost-West.
2: De Wakkere Wekker.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

0: De Wakkere Wekker.
1: Goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Maria Burgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
0: Goedemorgen.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Mariaburgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
0: Radio Oost-West.
1: Gewoon.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: De Vlaamse regering heeft een akkoord over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur gisteravond na een marathonvergadering die eigenlijk op de middag al begon. De vorige 2 keer vonden de ministers geen akkoord, nu dus wel. Er wordt extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is nog wel wat meer uit de bus gekomen. De Vlaamse regering geeft tegen de middag meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De VS hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz, aanleiding Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. Het ziet er naar uit dat het geweld dus weer aan het escaleren is. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens gaat de drinkwaternorm dan toch niet permanent versoepelen. Hij laat nog 3 jaar langer meer schadelijke triazolen in het drinkwater van West-Vlaanderen toe dan Europa voorschrijft. Maar daarna moet ook het West-Vlaamse kraantjeswater aan de Europese norm voldoen. Dat staat in het strategisch plan drinkwater dat de Vlaamse regering eindelijk heeft goedgekeurd. En dan hebben we ook nog wat sporten. Zakaria El-Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de hoogste klasse. El-Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Radio Er is hier en daar toch al wat droge periodes te bespeuren, vooral in het westen aan de kust dus, maar in het oosten kan er nog regen vallen. Temperatuur vandaag slechts 13 graden en ja, helaas ook voor morgen nog hetzelfde regenachtige weer. Pas vanaf donderdag wordt het wat droger.
3: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, woordenvol met de grootste muziekvariatie.
4: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
5: Heb jij een vraag voor ons?
6: Mail info@radioostwest.be.
4: Radio Oost-West.
6: Lokaal en muzikaal.
5: Op elk moment.
6: Oost-Westland.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goedemorgen. Het is 10 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Mariaburgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
5: Radio Oost-West. Radio Oost-West.
6: Oost-Westland.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.

0: Op mijn display staan de belangrijkste nieuwsberichten in 203 jaar tussen 5 mei 1821 en 5 mei 2024. Op 5 mei 1821 overlijdt de Franse keizer en generaal Napoleon Bonaparte op het eiland Sint Helena, vandaag precies 205 jaar geleden. Vermoedelijk overleed hij aan maagkanker door een arseenvergiftiging. Arseen werd in die tijd vaak voorgeschreven als behandeling voor maagklachten en psychische problemen. Zoals bekend werd Napoleon twee keer verbannen. De eerste keer was dat in 1814 naar het eiland Elba, maar daar kon hij ontsnappen in 1815. In Frankrijk nam hij dan voor 100 dagen de macht opnieuw in handen. Maar de nederlaag in de slag bij Waterloo in datzelfde jaar 1815 betekende zijn definitieve einde. Hij werd een tweede keer verbannen, 8000 kilometer verder, naar het Britse eiland Sint Helena. Daar is hij dan 5,5 jaar later, vandaag in 1821, overleden. 19 jaar later, in 1840, werd hij bijgezet in het Hôtel des Invalides in Parijs. Napoleon Bonaparte werd 51. 5 mei 1835 staat in alle geschiedenisboeken, want dan rijdt in ons land de eerste trein van Brussel naar Mechelen en terug. Het was meteen ook de eerste trein op het Europese vasteland. Het ging eigenlijk om 3 treinen van elk 30 wagons, samen goed voor 900 vips, waaronder de Britse uitvinder van de 3 stoomlocomotieven, George Stephenson. Astronaut Alan Shepard is in 1961 de eerste Amerikaan in de ruimte, vandaag 65 jaar geleden. De vlucht duurde niet langer dan een kwartier en ging niet hoger dan 187 kilometer. De Rus Yuri Gagarin cirkelde een kleine maand eerder al 1 omwenteling rond de aarde en was daarmee de eerste mens in de ruimte. 45 jaar geleden, vandaag in 1981, is de Ierse activist Bobby Sands overleden na een hongerstaking van 66 dagen in de gevangenis in Noord-Ierland. Hij was net 27 geworden. Mensen in hongerstaking wou hij meer rechten voor de IRA-gevangenen afdwingen. Zo vroeg hij onder meer behandeld te worden als een politiek gevangene. Bobby Sands was lid van het IRA, het Iers Republikeins Leger, dat strijdde voor een onafhankelijk Ierland. In 2024 is de Britse acteur Bernard Hill overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol als Theoden in The Lord of the Rings, maar ook als kapitein Smith van de Titanic. Bernard Hill werd 79. 105 jaar geleden, vandaag in 1921, wordt parfum Chanel nummer 5 gelanceerd. De Franse ontwerper Coco Chanel wou daarmee de vrouw bevrijden van de bloemengeur. Chanel nummer 5 was dan ook de eerste parfum die niet naar bloemen rook. Ze lanceerde haar parfum op de vijfde dag van de vijfde maand omdat ze in het geluk van het getal 5 geloofde. De marketing deed het goed, want de vierkante flacon werd iconisch. Chanel nummer 5 is nog altijd een van de best verkochte parfums. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Op 6 mei 1840 verschijnt de allereerste postzegel, de zogenaamde One Penny Black. Dat was in Engeland. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 6 mei hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn op Radio Oost-West met radiocollega Andries Verlinden.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. De Vlaamse regering heeft een akkoord over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur gisteravond na een marathonvergadering die eigenlijk op de middag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord, nu dus wel. Er wordt extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is nog wel wat meer uit de bus gekomen. De Vlaamse regering geeft tegen de middag meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De VS hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz, aanleiding Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. Het ziet er naar uit dat het geweld dus weer aan het escaleren is. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens gaat de drinkwaternorm dan toch niet permanent versoepelen. Hij laat nog 3 jaar langer meer schadelijke triazolen in het drinkwater van West-Vlaanderen toe dan Europa voorschrijft. Maar daarna moet ook het West-Vlaamse kraantjeswater aan de Europese norm voldoen. Dat staat in het strategisch plan drinkwater dat de Vlaamse regering eindelijk heeft goedgekeurd. En dan hebben we ook nog wat sport. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Radio Er is hier en daar toch al wat droge periodes te bespeuren, vooral in het westen aan de kust dus. Maar in het oosten kan er nog regen vallen. Temperatuur vandaag slechts 13 graden en ja, helaas ook voor morgen nog hetzelfde regenachtige weer. Pas vanaf donderdag wordt het wat droger.

0: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goedemiddag. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Maria Burgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
5: Dit is Radio Oost-West.
6: Je maakt een goede keuze.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Welkom bij Radio Oost-West.

0: Goedenamiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Mariaburgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De Vlaamse regering neemt 3 concrete maatregelen om onze stijgende energiefacturen aan te pakken, zodat we minder onafhankelijk worden van andere landen en van fossiele energie. Op een persconferentie legde energieminister Hans Bonte de maatregelen uit. Vooral voor sociale woningen worden er ook speciale regelingen getroffen. De regering klopte ook af dat ze de begroting zal bijstellen. Er komt ook een Vlaams drinkwaterplan. Onze kleuters blijven ondermaat scoren op taal en wiskunde, blijkt uit resultaten van een nieuw internationaal onderwijsrapport, waarin 5-jarigen uit 8 verschillende landen worden vergeleken. Ook de kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen is in Vlaanderen groter dan op andere plaatsen. Wat onze kleuters wel goed kunnen, emoties herkennen en het geheugen trainen. We drinken weer meer bier. Bierbrouwer AB InBev heeft de eerste 3 maanden van dit jaar 1,2% meer verkocht dan in de periode ervoor, terwijl analisten vrezen dat de cijfers zouden dalen. Er werd bijvoorbeeld opvallend meer Stella Artois verkocht dan geschat. Aan de oostkust in Australië zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een bootongeval, meldt de politie. Een jacht was in de problemen gekomen, maar het was de boot van de reddingsdienst die kapseisde door het slechte weer. 2 reddingswerkers kwamen om. Het is niet duidelijk van wie het derde lichaam is. De headliners van Maanrock zijn gelost. Namen als The Mens en Clouseau kenden we al. Nu voegt het Mechelse Stadsfestival daar ook nog Zornik en Young Yellow aan toe. DJ Amber Broos zal Maanrock afsluiten. Maanrock vindt plaats tijdens het laatste weekend van augustus en is volledig gratis. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog, de zon kan er daardoor komen. Wel fris, 13 graden. Morgen hetzelfde weer, 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook iets warmer.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: Shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemiddag, het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Mariaburgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan erdoor komen. Wel fris, maximaal tot 13 graden. Morgen hetzelfde weer en temperaturen tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.
7: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

Op mijn display staan de belangrijkste nieuwsberichten in 203 jaar tussen 5 mei 1821 en 5 mei 2024. Op 5 mei 1821 overlijdt de Franse keizer en generaal Napoleon Bonaparte op het eiland Sint Helena, vandaag precies 205 jaar geleden. Vermoedelijk overleed hij aan maagkanker door een arseenvergiftiging. Arseen werd in die tijd vaak voorgeschreven als behandeling voor maagklachten en psychische problemen. Zoals bekend werd Napoleon twee keer verbannen. De eerste keer was dat in 1814 naar het eiland Elba, maar daar kon hij ontsnappen in 1815. In Frankrijk nam hij dan voor 100 dagen de macht opnieuw in handen. Maar de nederlaag in de slag bij Waterloo in datzelfde jaar 1815 betekende zijn definitieve einde. Hij werd een tweede keer verbannen, 8000 kilometer verder, naar het Britse eiland Sint Helena. Daar is hij dan 5,5 jaar later, vandaag in 1821, overleden. 19 jaar later, in 1840, werd hij bijgezet in het Hôtel des Invalides in Parijs. Napoleon Bonaparte werd 51. 5 mei 1835 staat in alle geschiedenisboeken, want dan rijdt in ons land de eerste trein van Brussel naar Mechelen en terug. Het was meteen ook de eerste trein op het Europese vasteland. Het ging eigenlijk om 3 treinen van elk 30 wagons, samen goed voor 900 VIP's, waaronder de Britse uitvinder van de 3 stoomlocomotieven, George Stephenson. Astronaut Alan Shepard is in 1961 de eerste Amerikaan in de ruimte, vandaag 65 jaar geleden. De vlucht duurde niet langer dan een kwartier en ging niet hoger dan 187 kilometer. De Rus Yuri Gagarin cirkelde een kleine maand eerder al 1 omwenteling rond de aarde en was daarmee de eerste mens in de ruimte. 45 jaar geleden, vandaag in 1981, is de Ierse activist Bobby Sands overleden na een hongerstaking van 66 dagen in de gevangenis in Noord-Ierland. Hij was net 27 geworden. Met zijn hongerstaking wou hij meer rechten voor de IRA-gevangenen afdwingen. Zo vroeg hij onder meer behandeld te worden als een politiek gevangene. Bobby Sands was lid van het IRA, het Iers Republikeins Leger, dat strijdde voor een onafhankelijk Ierland. In 2024 is de Britse acteur Bernard Hill overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol als Theoden in The Lord of the Rings, maar ook als kapitein Smith van de Titanic. Bernard Hill werd 79. 105 jaar geleden, vandaag in 1921, wordt parfum Chanel nummer 5 gelanceerd. De Franse ontwerper Coco Chanel wou daarmee de vrouw bevrijden van de bloemengeur. Chanel nummer 5 was dan ook de eerste parfum die niet naar bloemen rook. Ze lanceerde haar parfum op de vijfde dag van de vijfde maand omdat ze in het geluk van het getal 5 geloofde. De marketing deed het goed, want de vierkante flacon werd iconisch. Chanel nummer 5 is nog altijd een van de best verkochte parfums. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Op 6 mei 1840 verschijnt de allereerste postzegel, de zogenaamde One Penny Black. Dat was in Engeland. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 6 mei hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn op Radio Oost-West met radiocollega Andries Verlinden.

0: De gezelligste in de regio. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag. Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.
0: Radio Oost-West.

0: Shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Outlast.
2: Nieuws. Op dit moment worden 2 zieke bemanningsleden geëvacueerd van op het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. Het schip ligt nog altijd voor anker bij Kaap Verdië. Daarna vaart het verder naar de Canarische eilanden waar de passagiers na een controle van boord kunnen. 3 mensen kwamen al om het leven op dat schip. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. De Gentse burgemeester De Klerk zegt dat het absoluut verboden is om daar te zwemmen. Maar de zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Dat gaat om een proefproject in 4 winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. De pro-Europese Roemeense regering van premier Ili Bojolan is gevallen na een motie van wantrouwen. De motie werd ingediend door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. Roemenië staat nu voor weken of maanden van politieke onderhandelingen om een nieuwe meerderheid te vormen. Radio In het oosten mogelijk nog veel regen, het westen blijft droog, daar kan de zon er doorkomen. Het is wel fris bij 13 graden, morgen hetzelfde weer 14 graden, maar vanaf donderdag wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij doen het voor jou.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle twijfels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Maria Burgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. In het oosten mogelijk nog veel regen. Het westen blijft droog, daar kan de zon er doorkomen. Het is wel fris bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, 14 graden, maar vanaf donderdag wordt het droger, zonniger en warmer.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. Radio
5: Oost-West. www.radiooostwest.be

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

Op mijn display staan de belangrijkste nieuwsberichten in 203 jaar tussen 5 mei 1821 en 5 mei 2024. Op 5 mei 1821 overlijdt de Franse keizer en generaal Napoleon Bonaparte op het eiland Sint Helena, vandaag precies 205 jaar geleden. Vermoedelijk overleed hij aan maagkanker door een arseenvergiftiging. Arseen werd in die tijd vaak voorgeschreven als behandeling voor maagklachten en psychische problemen. Zoals bekend werd Napoleon twee keer verbannen. De eerste keer was dat in 1814 naar het eiland Elba, maar daar kon hij ontsnappen in 1815. In Frankrijk nam hij dan voor 100 dagen de macht opnieuw in handen. Maar de nederlaag in de slag bij Waterloo in datzelfde jaar 1815 betekende zijn definitieve einde. Hij werd een tweede keer verbannen, 8000 kilometer verder, naar het Britse eiland Sint Helena. Daar is hij dan 5,5 jaar later, vandaag in 1821, overleden. 19 jaar later, in 1840, werd hij bijgezet in het Hôtel des Invalides in Parijs. Napoleon Bonaparte werd 51. 5 mei 1835 staat in alle geschiedenisboeken, want dan rijdt in ons land de eerste trein van Brussel naar Mechelen en terug. Het was meteen ook de eerste trein op het Europese vasteland. Het ging eigenlijk om 3 treinen van elk 30 wagons, samen goed voor 900 VIP's, waaronder de Britse uitvinder van de 3 stoomlocomotieven, George Stephenson. Astronaut Alan Shepard is in 1961 de eerste Amerikaan in de ruimte, vandaag 65 jaar geleden. De vlucht duurde niet langer dan een kwartier en ging niet hoger dan 187 kilometer. De Rus Yuri Gagarin cirkelde een kleine maand eerder al 1 omwenteling rond de aarde en was daarmee de eerste mens in de ruimte. 45 jaar geleden, vandaag in 1981, is de Ierse activist Bobby Sands overleden na een hongerstaking van 66 dagen in de gevangenis in Noord-Ierland. Hij was net 27 geworden. Met zijn hongerstaking wou hij meer rechten voor de IRA-gevangenen afdwingen. Zo vroeg hij onder meer behandeld te worden als een politiek gevangene. Bobby Sands was lid van het IRA, het Iers Republikeins Leger, dat strijdde voor een onafhankelijk Ierland. In 2024 is de Britse acteur Bernard Hill overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol als Theoden in The Lord of the Rings, maar ook als kapitein Smith van de Titanic. Bernard Hill werd 79. 105 jaar geleden, vandaag in 1921, wordt parfum Chanel nummer 5 gelanceerd. De Franse ontwerper Coco Chanel wou daarmee de vrouw bevrijden van de bloemengeur. Chanel nummer 5 was dan ook de eerste parfum die niet naar bloemen rook. Ze lanceerde haar parfum op de 5e dag van de 5e maand, omdat ze in het geluk van het getal 5 geloofde. De marketing deed het goed, want de vierkante flacon werd iconisch. Chanel nummer 5 is nog altijd een van de best verkochte parfums. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Op 6 mei 1840 verschijnt de allereerste postzegel, de zogenaamde One Penny Black. Dat was in Engeland. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 6 mei hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn op Radio Oost-West met radiocollega Andries Verlinden.

0: Radio Oost-West. Ik luister regionaal. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de situatie in de straat van Hormuz toont dat er geen militaire oplossing is voor een politieke crisis. De VS en Iran proberen allebei om de controle over de straat van Hormuz in handen te krijgen. Amerikaanse president Trump kondigde aan dat het Amerikaanse leger schepen die vastzitten aan de straat van Hormuz zou helpen met de doorvaart. Maar volgens Iran zou dat weer niet zonder gevolgen blijven. Iran heeft gisteren voor de eerste keer sinds het staakt het vuren weer raketten en drones afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar is een grote Amerikaanse legerbasis. De VS moet opletten dat ze niet weer in het moeras getrokken worden door kwaadwilligen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, zegt de Iraanse buitenlandminister nog. De Wereldgezondheidsorganisatie krijgt steeds meer zicht op de situatie op het cruiseschip. Er is verteld dat er geen ratten aan boord zijn van het schip, klinkt het bij de WHO. Dat is opvallend, want het hantavirus wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren. De WHO meldt dan ook dat het virus mogelijk is overgedragen van mens op mens op het cruiseschip en dat de eerste besmetting plaatsvond voor de vakantie. De organisatie heeft intussen ook medisch personeel aan boord om te helpen bij de crisissituatie. De WHO meldde gisteren dat er mogelijk 7 besmettingen zijn vastgesteld. Nieuwpoort neemt maatregelen om zijn zeedijk veiliger en rustiger te maken. De dijk is breed en fietsers, wandelaars en allerlei soorten rijtuigen komen er samen. Fietsers moeten voortaan trager rijden. De snelheid van elektrische voertuigen en rijtuigen wordt begrensd. En honden mogen 's avonds ook het strand op in Nieuwpoort. En de Verenigde Staten zullen de beloofde Tomahawk lange afstandswapens niet langer leveren aan Duitsland, zegt bondskanselier Merz. De levering werd nog niet definitief geannuleerd, maar het is momenteel erg onwaarschijnlijk. Volgens Merz is dat niet het gevolg van de hoogoplopende ruzie met president Trump, maar wel omdat de VS er zelf niet genoeg hebben. De weersverwachting dan. In het westen aan de kust kan de zon er doorkomen en blijft het droog. Maar in het oosten en centrum van het land kan het nog gaan regenen. Felle regen trouwens. De temperatuur zit vandaag ook rond 13 graden en ook morgen hetzelfde weerbeeld.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels.

Hey, van harte welkom. Het is tijd voor Spitskriebels bij Radio Oost-West. We zijn van de partij op deze dinsdag 5 mei en dit tot 19 uur. Uiteraard jouw wekelijkse portie goede muziek op de radio dankzij Radio Oost-West. En wat informatie die we natuurlijk doorspelen met Frank van Vlaanderen. We begonnen met Kylie Minogue en de Locomotion. Ja, de trein is vooruit, want onze volgende plaat is al vertrokken. Hier is er eentje van Duran Duran uit de jaren 90 en The Ordinary World.

Linda de Souza en Franse plaat Une fille de Toulepie. Oké, petanque, je denkt het is een sport voor senioren, maar niet als het van Mark de Maart en de andere leden van Teste Rip afhangt. Zij organiseren in deze maand mei en de komende maand juni een kennismakingsronde in petanque voor 170 lokale scholieren uit het vijfde en zesde leerjaar. In de hoop dat sommigen de smaak te pakken zouden krijgen, want ze zijn op zoek al daar naar broodnodige verjonging. Dat allemaal in Dentergem. Oké, wat hebben we nu staan? Wel een beetje gymnastiek gaan doen en dergelijke met Olivia Newton-John en die physical. En daarna op jouw radio Elvis Costello.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
6: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
7: Radio Oost-West.
6: Met Frank van Vlaanderen.

Love Unlimited, I'm so glad that I'm a woman. Harry Styles staat klaar, maar eerst nog eventjes melden dat er goed nieuws is, want deze zomer zijn er opnieuw de Parkies-concerten in Waregem. Dit vanaf maandag 6 juli tot en met 24 augustus vormt Park Baron Kazier 8 maandagen op rij het sfeervolle decor voor de 35e editie van de gratis Parkies-concerten. De line-up kunnen we nog niet meedelen, want daar moeten we nog een beetje op wachten. Maar we wisten al dat het zeker zal doorgaan voor de 35e keer. Tijd voor Gary Styles, zoals ik al zei. Just

Ja, de muziek van Train en Drop of Jupiter. Daarnet hadden we goed nieuws voor Waregem en dit voor de concerten. Maar we hebben ook minder goed nieuws, want er komt geen WK-dorp in Waregem. En dit op de Expo. En dit voor het WK-voetbal deze keer. Het brengt te weinig hop, zeggen ze, en het leeft niet echt. Dit zijn ook dan weer de twee belangrijkste argumenten voor deze beslissing. Geen WK-dorp in dit in Waregem Expo.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernem Steenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spits.

David Bowie met een hit uit de midden jaren 80. This is not America. Allemaal hier bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig tot 19 uur in Spitskriebels. Met straks The Big Girl, You Are Beautiful. Prachtig nummer van Mika. Maar eerst genieten we van deze Nederlander. Hij zingt nog eventjes Just Say Hello voor jullie. Hier is René Vroeger.

I Still Haven't Found What I'm Looking For. Uiteraard de titel van een Ierse groep. Met andere woorden, U2 onder leiding van Bono. Ik heb er nog eentje net voor het tijd zijn van 18 uur. En daarna deel 2 van mijn programma op deze dinsdag 5 mei. Blij dat je luistert. En hopelijk ga je verder luisteren in deel 2. Want we hebben ook nog goede muziek na de uurwissel. Nu nog Simply Red, Something Got Me Started.

0: E-shop, e-shop, e-shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedenavond, het is 6 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Mariaburgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Vanavond en vannacht bewolkt. Het gaat ook in het centrum regenen. In het westen droog met opklaringen, minima 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we 23 graden.
7: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitsgrie.

I Owe You, de titel uit 1983 van Freeze. Hey, welkom. Deel 2 zijn we al binnen in dit van Spits Kriebels. Genieten maar nu met Phil Collins op de radio. En daarna een hitje van Bronski Beat dat heet Small Town Boy op jouw favoriete radio.

Bronski Beat en The Small Town Boy. Straks gaan we jumpen, Jump to the Beat van Stacey Lettiso. Maar eerst eventjes kijken naar een andere jumpsport. Want de organisatie van Waarheim Koersen heeft vandaag twee nieuwe hindernissen voorgesteld. De dubbelbarrière en de wijf vervangen twee vaste waarden. De open ditch en de Ierse berm. Die verandering komt er nadat bij de vorige editie twee paarden om het leven kwamen. Het gaat dus om een ingrijpende verandering. Ja, ja, nu tijd dus voor deze Stacey Lettiso. En daarna Shalimar met Uptown Festival.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
2: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
3: Radio Oost-West.
2: Met Frank van Vlaanderen.

Jij mag altijd op me rekenen, Isabelle A. We kunnen ook altijd rekenen op de brandweer, want in Tielt is de brandweer deze ochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident gebeurde rond 9:30 in de Patersdreef, vlakbij de Midderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terecht kwam en het zuur vrij kwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. De batterij werd opgeruimd en de brandweer reinigde de plek waar het zwavelzuur was gelekt. Na ongeveer een half uurtje was alles opnieuw veilig en konden trouwens de brandweerlieden terugkeren naar de kazerne.

Lucas Graham en Mama Said uit 2016. Een plaat dus van een decennium geleden hier bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig tot 19 uur met Van Vlaanderen en dit hier aan de microfoon in onze studio's. De volgende plaat is er eentje van Billy Paul en het heet Only the Strong Survive.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur.

0: Drie meiden op één rijtje geplaatst en dan krijgen we Bananarama met Love in the First Degree. Zo, Jeppe Verdoot, 30 jaar jong, keert terug naar zijn eerste liefde. De Tielse Pittemnaar, die in een vorig leven het gezicht was van jongerencafé Despe in Tielt en later Le Chambord even toch in nieuw leven inblies, wordt nu de nieuwe uitbater van Café de Gilde in Pittem. Het café krijgt een grondige facelift en heropent op 22 mei de deuren. Tijd voor MC Hammer met deze.
1: Can't touch this. Touch this. You can't touch this.

Als ik kon toveren. Ja, abracadabra, de Steve Miller Band. En daarna, en daarvoor beter moet ik zeggen, Natalie Imbruglia met een hit van haar Wrong Impression. Gekend ook van die Thorn, de grote nummer 1 van haar, Natalie Imbruglia. We ronden

Ons uurtje af, ons tweede gedeelte van Spitskriebels met Freddie Mercury en Living on My Own. Nog een heerlijke dinsdag, prettige week en graag tot volgende dinsdagavond. Dag!

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedenavond, het is 7 uur.
2: Radio Alfred.
3: Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden, meldt zijn familie. Een buurman vond Otte gisteren bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, waarop Otte in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht, maar daar is hij overleden. Otte was 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. Eind 2024 zagen we Otte ook in De Verraders op VTM. Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt, zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en leerkrachten staan er vaker alleen voor. Uit het onderzoek blijkt dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. In Genk in Limburg is een bedrijf ontruimd omdat er chloorgas was vrijgekomen en dat is een gevaarlijke stof. Er waren op dat moment 33 mensen aanwezig. 7 van hen kregen verzorging omdat ze bevangen werden. Niemand raakte zwaar gewond. De hulpdiensten benadrukken dat er geen gevaar is voor de omgeving. Het is niet duidelijk hoe het chloorgas kon ontsnappen. Het incident gisteren in Leipzig in Duitsland, waarbij een man van 33 met zijn auto inreed op mensen in een winkelstraat, was wellicht een wanhoopsdaad, schrijven verschillende Duitse media. De autoriteiten gaan dus niet uit van terrorisme. De Duitser had wel psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. De Française Cédrine Kerbuil heeft de 3e rit in de ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze finishte net voor het sprintende peloton. Daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadese. De Duitse Koog blijft leider in het algemeen klassement. Kopecky nadert wel tot op 2 seconden. En Lore de Schepper draagt de trui voor beste jongeren.
2: Radio Slechtmeerbericht.
3: Vanavond en vannacht bewolkt en het gaat ook in het centrum regenen. In het westen droog met opklaringen, minima 8 graden. Morgen bewolkt met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we zelfs 23 graden.
1: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Ik luister regionaal.
4: Op elk moment.

0: Op mijn display staan de belangrijkste nieuwsberichten in 203 jaar tussen 5 mei 1821 en 5 mei 2024. Op 5 mei 1821 overleed de Franse keizer en generaal Napoleon Bonaparte op het eiland Sint Helena. Vandaag precies 205 jaar geleden. Vermoedelijk overleed hij aan maagkanker door een arseenvergiftiging. Arseen werd in die tijd vaak voorgeschreven als behandeling voor maagklachten en psychische problemen. Zoals bekend werd Napoleon 2 keer verbannen. De eerste keer was dat in 1814 naar het eiland Elba, maar daar kon hij ontsnappen in 1815. In Frankrijk nam hij dan voor 100 dagen de macht opnieuw in handen. Maar de nederlaag in de slag bij Waterloo in datzelfde jaar 1815 betekende zijn definitieve einde. Hij werd een tweede keer verbannen, 8000 kilometer verder, naar het Britse eiland Sint Helena. Daar is hij dan 5,5 jaar later, vandaag in 1821, overleden. 19 jaar later, in 1840, werd hij bijgezet in het Hôtel des Invalides in Parijs. Napoleon Bonaparte werd 51. 5 mei 1835 staat in alle geschiedenisboeken, want dan rijdt in ons land de eerste trein van Brussel naar Mechelen en terug. Het was meteen ook de eerste trein op het Europese vasteland. Het ging eigenlijk om 3 treinen van elk 30 wagons, samen goed voor 900 VIP's, waaronder de Britse uitvinder van de 3 stoomlocomotieven, George Stephenson. Astronaut Alan Shepard is in 1961 de eerste Amerikaan in de ruimte, vandaag 65 jaar geleden. De vlucht duurde niet langer dan een kwartier en ging niet hoger dan 187 kilometer. De Rus Yuri Gagarin cirkelde een kleine maand eerder al 1 omwenteling rond de aarde en was daarmee de eerste mens in de ruimte. 45 jaar geleden, vandaag in 1981, is de Ierse activist Bobby Sands overleden na een hongerstaking van 66 dagen in de gevangenis in Noord-Ierland. Hij was net 27 geworden. Met zijn hongerstaking wou hij meer rechten voor de IRA-gevangenen afdwingen. Zo vroeg hij onder meer behandeld te worden als een politiek gevangene. Bobby Sands was lid van het IRA, het Iers Republikeins Leger, dat strijdde voor een onafhankelijk Ierland. In 2024 is de Britse acteur Bernard Hill overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol als Theoden in The Lord of the Rings, maar ook als kapitein Smith van de Titanic. Bernard Hill werd 79. 105 jaar geleden, vandaag in 1921, wordt parfum Chanel nummer 5 gelanceerd. De Franse ontwerper Coco Chanel wou daarmee de vrouw bevrijden van de bloemengeur. Chanel nummer 5 was dan ook de eerste parfum die niet naar bloemen rook. Ze lanceerde haar parfum op de 5e dag van de 5e maand omdat ze in het geluk van het getal 5 geloofde. De marketing deed het goed, want de vierkante flacon werd iconisch. Chanel nummer 5 is nog altijd een van de best verkochte parfums. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Op 6 mei 1840 verschijnt de allereerste postzegel, de zogenaamde One Penny Black. Dat was in Engeland. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 6 mei hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn op Radio Oost-West met radiocollega Andries Verlinden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. De avond van Oost-West.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Maria Burgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht bewolkt en het gaat ook in het centrum regenen. In het westen droog met opklaringen, minima 8 graden. Morgen bewolkt met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we zelfs 23 graden.
5: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
1: Radio Oost-West.
2: Don't close.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.
0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Er zullen op 12 mei geen vluchten aankomen of vertrekken op de luchthaven van Charleroi. Komt door een nieuwe nationale vakbondsactie. Mensen die een vlucht hadden kunnen een ticket krijgen voor een andere datum of krijgen hun geld terug. Ook op de luchthaven van Zaventem zal er hinder zijn door de staking. Iets minder dan de helft van de vertrekkende vluchten kan daar plaats vinden. Voor de aankomende vluchten worden er geen grote problemen verwacht. Heel wat bekende Vlamingen reageren vol ongeloof op het nieuws over de dood van mediamaker Hans Otte. Hij was nog maar 55 en werd gisteren bewusteloos gevonden in zijn garage thuis, maar overleed later in het ziekenhuis. Een aantal mensen reageren met ongeloof en vinden het allemaal oneerlijk en onwezenlijk. Dat schrijven onder meer acteur Kurt Rogiers en actrice Joyce de Trog. Paul Jambers maakte trouwens ooit met Hans Otte een talkshow. Veronique de Kok was jarenlang ook een collega van Otte en schrijft veel te snel gegaan. In Genk in Limburg is een bedrijf ontruimd nadat er chloorgas was ontsnapt. Dat is op zich een gevaarlijke stof. Er waren op dat moment 33 mensen aanwezig. 7 van hen kregen verzorging omdat ze even bevangen waren, maar niemand raakte zwaar gewond. De hulpdiensten benadrukken ook dat er geen gevaar is voor de omgeving, want het chloorgas lost onmiddellijk op in open lucht. Het is nog niet duidelijk hoe het gas kon ontsnappen. Het incident gisteren in Leipzig in Duitsland, waarbij een man van 33 met zijn auto inreed op mensen in een winkelstraat, was wellicht een wanhoopsdaad, schrijven verschillende Duitse media. De autoriteiten gaan dus niet uit van terrorisme. De Duitser had wel psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. De Française Cédrine Kerbaol heeft de 3e rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze finishte net voor het sprintende peloton. Daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadese. De Duitse Koog blijft leider in het algemeen klassement. Kopecky nadert wel tot op 2 seconden en Lore de Schepper draagt de trui voor beste jongeren. Radio Vanavond en vannacht bewolkt, het gaat in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt met soms regen en 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk zelfs 23 graden.
4: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radio.

0: vanavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dendergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Maria Burgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht bewolkt en geleidelijk regen in het centrum van het land. In het westen droog met opklaringen minima 8 graden. Voor morgen grijs met soms wat regen en temperaturen rond 12 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
1: 0468 1777 20.
2: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.

0: Op mijn display staan de belangrijkste nieuwsberichten in 203 jaar tussen 5 mei 1821 en 5 mei 2024. Op 5 mei 1821 overlijdt de Franse keizer en generaal Napoleon Bonaparte op het eiland Sint-Helena, vandaag precies 205 jaar geleden. Vermoedelijk overleed hij aan maagkanker door een arseenvergiftiging. Arseen werd in die tijd vaak voorgeschreven als behandeling voor maagklachten en psychische problemen. Zoals bekend werd Napoleon 2 keer verbannen. De eerste keer was dat in 1814 naar het eiland Elba, maar daar kon hij ontsnappen in 1815. In Frankrijk nam hij dan voor 100 dagen de macht opnieuw in handen. Maar de nederlaag in de slag bij Waterloo in datzelfde jaar 1815 betekende zijn definitieve einde. Hij werd een 2e keer verbannen, 8000 kilometer verder, naar het Britse eiland Sint-Helena. Daar is hij dan 5,5 jaar later, vandaag in 1821, overleden. 19 jaar later, in 1840, werd hij bijgezet in het Hôtel des Invalides in Parijs. Napoleon Bonaparte werd 51. 5 mei 1835 staat in alle geschiedenisboeken, want dan rijdt in ons land de eerste trein van Brussel naar Mechelen en terug. Het was meteen ook de eerste trein op het Europese vasteland. Het ging eigenlijk om 3 treinen van elk 30 wagons, samen goed voor 900 VIP's, waaronder de Britse uitvinder van de 3 stoomlocomotieven, George Stephenson. Astronaut Alan Shepard is in 1961 de eerste Amerikaan in de ruimte, vandaag 65 jaar geleden. De vlucht duurde niet langer dan 1 kwartier en ging niet hoger dan 187 kilometer. De Rus Yuri Gagarin cirkelde een kleine maand eerder al 1 omwenteling rond de aarde en was daarmee de eerste mens in de ruimte. 45 jaar geleden, vandaag in 1981, is de Ierse activist Bobby Sands overleden na een hongerstaking van 66 dagen in de gevangenis in Noord-Ierland. Hij was net 27 geworden. Met zijn hongerstaking wou hij meer rechten voor de IRA-gevangenen afdwingen. Zo vroeg hij onder meer behandeld te worden als een politiek gevangene. Bobby Sands was lid van het IRA, het Iers Republikeins Leger, dat strijdde voor een onafhankelijk Ierland. In 2024 is de Britse acteur Bernard Hill overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol als Theoden in The Lord of the Rings, maar ook als kapitein Smith van de Titanic. Bernard Hill werd 79. 105 jaar geleden, vandaag in 1921, wordt parfum Chanel nummer 5 gelanceerd. De Franse ontwerper Coco Chanel wou daarmee de vrouw bevrijden van de bloemengeur. Chanel nummer 5 was dan ook de eerste parfum die niet naar bloemen rook. Ze lanceerde haar parfum op de 5e dag van de 5e maand omdat ze in het geluk van het getal 5 geloofde. De marketing deed het goed, want de vierkante flacon werd iconisch. Chanel nummer 5 is nog altijd een van de best verkochte parfums. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Op 6 mei 1840 verschijnt de allereerste postzegel, de zogenaamde One Penny Black. Dat was in Engeland. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 6 mei hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn op Radio Oost-West met radiocollega Andries Verlinden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: nieuws.
1: Misschien zal het u verbazen of misschien net niet. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Alleen in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer, blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In ons land is dat, jawel, 35 euro. Dat is op zich veel. Natuurlijk heeft het hier vooral te maken met taksen en distributienettarieven. Voor aardgas is ons land wel iets goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het niet van plan, blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Want er geldt intussen ook een uitstalverbod, dus als supermarkten weer sigaretten zouden willen verkopen, moeten ze die verborgen houden in een gesloten of ondoorzichtige kast. De Duitser van 33, die eergisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd. Hij moet dus naar een psychiatrische instelling. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat niet uit van terrorisme. Er loopt wel nog een onderzoek naar moord en poging tot moord. Bij het drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Wellicht straks nog worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld. Dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben. Een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die overleden is. De 3 zullen naar Nederland worden gebracht. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het virus opgedoken. Nieuwe klap voor Belgian Cat Julie van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam van Loo hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries aan de kant, net op het moment dat van Loo met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. Radio De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Mariaburgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
4: De nacht van Oostwest.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Misschien zal het u verbazen of misschien net niet. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Alleen in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer, blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In ons land is dat, jawel, 35 euro. Dat is op zich veel. Natuurlijk heeft het hier vooral te maken met taksen en distributienettarieven. Voor aardgas is ons land wel iets goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen.

0: Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het niet van plan, blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Want er geldt intussen ook een uitstalverbod, dus als supermarkten weer sigaretten zouden willen verkopen, moeten ze die verborgen houden in een gesloten of ondoorzichtige kast. De Duitser van 33, die eergisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd. Hij moet dus naar een psychiatrische instelling. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat niet uit van terrorisme. Er loopt wel nog een onderzoek naar moord en poging tot moord. Bij het drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Wellicht straks nog worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld, dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben. Een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die overleden is. De 3 zullen naar Nederland worden gebracht. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het virus opgedoken. Nieuwe klap voor Belgian Cat Julie van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries aan de kant, net op het moment dat Van Loo met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. Radio De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
1: De nacht van Oost-West. Radio Oost-West. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno.